0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute, maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De koninklijke rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: en tegelijkertijd lekker temperamentvol. Deze van Mecano, Hijo de la Luna. Daarvoor zat Agneta Valskog. Je vraagt je misschien af, wie is dat dan? Nou, die maakte vroeger deel uit van ABBA. En dat is die blonde zangeres. Je hoorde haar met The Heat Is On. En we begonnen met een liedje uit het jaar 2000 van Robbie Williams en Rock DJ.
1: Hollandersteen.
0: Heb je een voorkeur voor een oude lullenplaat? Ga dan even naar de website.
2: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
3: iTurn Radio.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgelegd.

0: gemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Getser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke Republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah. Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: der Seite. Liebe Leute, Leute von heute.
1: Het was 1970, zeg.
0: Dozy, Vicky, Mick en Titch op één plaat in Tonight Today.
2: Dit was de Middle of the Road Show.

Black and White. Zo stond hij tenminste in 1981 te koop. Zo lang geleden. Ja, het is zo lang geleden, lieve vrienden. June, Ruth en Anita Poynter. Samen de Poynter Sisters. Should I Do It? Terug in de show. Waar de plaat thuis wordt. Al zoveel vrolijke en spontane muzikale voorstandjes. Een

De Classics, Nederlandse band, opgericht in 1967 in Stamrooi, Limburg. En van oorsprong een showorkest. De Classics die scoorde vooral in de jaren 70 wel eens. Een van de grootste werd My Lady of Spain. In het begin trad de groep voornamelijk op in de regio en nam deel aan talentenjachten. En tijdens één van die optredens was de band ontdekt door platenbaas Johnny Hoes. En die wist wel raad met de royalties, lieve mensen. Ja. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne, wachtende keuzegordijnen. Allereerst deze tante, toen nog jong en wild, Patricia Pai. En hoe leuk!

0: plaatje uit het hoesje. Ja, inderdaad, ook zo'n 45 toer dingetje. Leuk, hè? Hij glimt nog als nieuw, alsof hij nog nooit gedraaid is. Kan me niet meer voorstellen. Nee, gekheid. Patricia Pai, vrienden. Heeft er heel veel jingles ingezongen voor Veronica. Ja. En toen was ze inderdaad ook nog een jong meisje. Who let the heart in?
1: Een fijne van achter de keuken voor
0: de Songfestival overwinning was met een overmacht die maar zelden gezien is. 61 punten meer dan de nummer 2 Israël. Het gebeurde met Nicole. I miss your freedom.
1: Dit is

1976, 1990. Ja, zo'n beetje 14 jaar popgeschiedenis. In die periode waren ze actief. Magic Man. Och, daar begon het mee in 76. Crazy and You, Barracuda, noem ze maar op. In de jaren 80 geweest, terug met een paar dijken. All I wanna do is make love to you. Lieve luistervrienden, waarom komt deze aankloot? Dan gaat hard. Het werd nummer 5 in de single top 100. Hier gewoon gezellig in de kikkerlandje Nederland.

jongens hier timmeren langer aan de weg dan de Rolling Stones, hè? Er werd wat afgetimmerd op deze mannen. Uit de Hoog, ja inderdaad. Golden Earring, Another 45 Miles. Uit 1970, trek even een deur open hoor, even kijken. Jongen, jongen.

1974 werd Michael McDonald zanger bij Steely Dan. En in 1975 sloot hij zich aan bij de Doobie Brothers als invaller voor de zieke frontman Tom Johnson. Die 2 jaar later na een moeizame herstelperiode zou vertrekken. Hierdoor werd McDonald tot aan de breuk in 1982 van de Doobies vast bandlid. En veranderde hij in de jaren de muzikale koers, jaren 80. Nou, Patti LaBelle is ook met hem mee in On My Own. En ook Sweet Freedom Lee. Zojuist hoorde met een dik.

0: mij fluistert dat ze nog steeds bestaan.
1: We hadden wel een nieuwe bezetting. Ze hebben wat leden versleten hoor, deze meiden. De Female Intuition. Vrouwen hebben van die gevoelens waarvan je zegt, zo, wow. Het trio is samengesteld in 1983 door Erik van Tijn en Jochem Fruitsma. Gewoon Mai Tai. Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd. Voor jou. Nou, lekker toch? De voltooid verleden tijd een hele uur lang op je radio. Web radio. Via de ether.

0: zo snel mogelijk in de plane, jongens. Even naar Aruba. Dat is het idee trouwens ontstaan van deze plaat. De oostenwind. One way wind. Altijd aan het oosten. Op Aruba. Over Aruba gesproken. Wie niet bang is voor koud zeewater, die kan met een gerust hart naar Aruba komen. Tijdens de koelste maanden is het zeewater rondom Aruba. Aruba, gewoon ongeveer nog zo'n 26 graden Celsius. En tijdens de warmste maanden loopt het op naar liefst 29 graden Celsius. Zeewater, mensen. Ter vergelijking, onze eigen Noordzeekust heeft in de warmste maand augustus een watertemperatuur van maximaal 20 tot 22 graden. Maar je moet wel even voor vliegen.
1: Ja hoor.
0: Met dank aan de kids. One Way Wind uit 1971.

0: dat hij dat opname heeft, is zeker wel. Ja. Het goede donderen en keulen, denk ik. Hè. Inderdaad wel. Dat was Leo Sayer en Thunder in My Heart.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van vandaag. Wel, hier is hij. Gerard Cox en de Lichte Laaier. Morgen ben ik er weer. Morgen woensdag. Daar kunnen we de week in twee natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Bedankt om te luisteren. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. Tot dan.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Van der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige aan de kust vrij

0: ons zeggen ze West. Of hoe gaat die? How do you do? Van Roxette.
1: Dit is een nieuwe Hits en Classics. Met Ben de Zwart.
0: Daar begon het mee vandaag op deze 15 september. Lekker zwoel. Gisteren ook al. Een uurtje Hits en Classics. Daarom ben ik gekomen. Als tweede dit mooie ding van Talk Talk. Such a shame. In a remake.

verzachte versie. Steven van Dom. It's a shame. Een online contentmaker en DJ. Vooral bekend van zijn muziekmixen. Op platforms zoals YouTube en Mixcloud. Maakte deze remake van Talk Talk. En Such a Shame. I Turn Radio. Yo, every day I Turn Radio is highly recommended. Wordt hier ook nog vandaag geklassiekerd in dit uur. En dat is er zo eentje. Royce and Royce. En Car Wash. Onderweg Nena. En we gaan ook Nederlands. Met eentje van Doe Maar.

30 overeen met de Nederlandse popgroep Doe Maar. Het was toen 1983. Geschreven en gezongen door bassist Henny Vrienten. Het nummer Pa. Universeel herkenbaar generatieconflict tussen vader en zoon. De zoon zingt dat hij niet is geworden wat zijn vader voor ogen had. Ik had hem beloofd, hè? De nieuwste. 18 in love. Van de Lumineers.

geschreven en geproduceerd door het legendarisch succesteam Harry Van en George Young. Die George Young was de oude broer van AC/DC-leden Agnes en Malcolm Young. Ze zaten ook achter zijn allergrootste wereldhit van John Paul Young, Love is in the Air. Dit was nog uit 1976, Standing in the Rain. Tot aan de paardenplaats.

Ze vormden meer dan 15 jaar samen. Het pop- en rockduo. Vooral in de jaren 70 en 80 hadden ze wereldhits. Zoals Man Heater en Rich Girl.

van de jeugd van tegenwoordig. Er is weer heisa rond het hoofddoekreglement in de provincie Oost-Vlaanderen in België. Er is een leerkracht die weigert het hoofddoek af te zetten. Hij werd ontslagen, of ze werd ontslagen, door de provincie. This is the end.

hoofddoekverbod. Is er het erover? Is er het te ver over? Nee, volgens mij niet. U mag zich geen religietijgers in het onderwijs tonen. En regels gelden voor mij en voor iedereen dus. Dus geen hoofddoek. Daarom het goede beslissing van Oost-Vlaanderen.

hoofddoekverbod waren we de jarigen vergeten. Vandaag jarig 42 jaar Prins Harry van Wales. En Riek van Veldhuizen, radio- en dj-maker. Of radiomaker en dj. Wordt er 65 vandaag, ja. Onderweg, aha. En deze twee Belgen met Lena. Goedemiddag. Kom.

meteen de voorlaatste voor vandaag. Twee Belgen en Lena Lena. Straks na 2 uur, Made in Holland hier bij iTunes. Ik laat je nog met deze aha. En The Living Daylights. Tot morgen.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: ik een kleine jongen was, ik denk 5 jaar oud, wilde mijn moeder, de danseres Margot Fontijn, dat ik op een feestje, waarop alleen maar hoge mensen uit de cultuur en politiek waren, dat ik een spagaat zou maken, zo'n spreidsprong plat op de grond. En ik wilde het wel proberen, maar ik was...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Iedereen stond in een kring en ik werd zo bang. Ik voelde me toch al niet zo prettig, want mijn vriendinnetje van 4 had het die ochtend juist uitgemaakt. Ze zei dat onze verhouding in een dal geraakt was en dat we elkaar een paar jaar maar niet moesten zien. En ik vond dat zo erg, maar ik kon niks zeggen, want
1: hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Gewoon een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.
1: Dat gebeurt ons allemaal. Oeh, dat gebeurt ons allemaal.
0: Het was een heel druk feestje. En iedereen stond om mij heen. En mama zei, nu gaat de kleine Buster de spagaat doen. En we gaan allemaal kijken. Ik zei, mama, ik heb nog nooit de spagaat gedaan. Ik ben nog maar 5 jaar oud. Doe wat ik zeg, zei mama. We staan niet voor de katse kut naar je te kijken.

0: kwam op het hoofd van een oudere vrouw terecht. En die vrouw die brak haar nek. Mama zei, rotjongen, dit is jouw schuld. Kijk eens wat je hebt gedaan. Je hebt de nek gebroken van prinses Antoinette. Ga onmiddellijk naar je kamertje. En ik vond dat reuze onrechtvaardig. Maar ik kon gewoon niks zeggen. Ik...
1: Hij was een beetje misselijk.
0: Ik was een beetje misselijk.

0: Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
3: Now. Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.
5: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van der Heuvel.

welkom bij de muzikale tijdmachine op deze dinsdag van 15 september 2026. Die derde dinsdag van september. Je hoorde de Tom Poesplaat van de week, Dusty Springfield. En het nummer Son of a Preacher Man kwam uit op single 8 november 1968 met aan de B-kant Just a Little Loving. Je vindt het op haar vijfde studioalbum Dusty in Memphis. En donderdagavond even over de klok van 8 staan er nog 2 mooie nummers van dit album klaar voor je. Die niet op single zijn uitgekomen.

in het programma Album Tracks tot aan de klok van 9 uur. Maar eerst pakken we vanavond die muzikale tijdmachine maar eens voor je beet. Rugnummer 454. Start zo met de Rollator hits uit de jaren 70, daarna 80. Beatles staan erbij, Alarmschijf van een half eeuw geleden. Nummer uit de Nederlandse top 40 van een half eeuw geleden. Natuurlijk ook een nummer uit de top 40 van vandaag. Keuzeplaat aan het einde van het eerste uur. Titel.

0: muzikale tijdmachine starten we met de rollatorhits uit de jaren 90. De Zero's komen ook nog langs voor je, de Rolling Stones ook, de jarige artiest Jackie Graham. Maar we starten met de rollatorhits uit de jaren 70. Op 15 september 1975 ligt hij klaar bij je plaathandelaar. Het album Wishing You Were Here van de formatie Pink Floyd. Je hoort de titeltrack. Ik zeg nogmaals van harte welkom vanavond hier, 7 minuten over de klok van 7, bij de muzikale tijdmachine.
1: Massively.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah, yeah.
2: No, it isn't.
1: I'm sure of it.

0: iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1973.

Saxon, what you call it. Exact. Je hoorde de single No Easy Road. En dit is van de band Wishbone Ash. Dit nummer vind je op het album Wishbone 4. En No Easy Road is de eerste single van dit album. De tweede heeft trouwens de titel So Many Things to Say. En van dit album hoor je donderdagavond na de klok van 8 nog twee nummers. Maar die zijn ook niet op single uitgekomen, alsjeblieft. Het zijn dus inderdaad albumtracks. Zo heet het programma ook. En voor nog veel meer muziek uit de jaren 70 ben je morgenavond al welkom even over de klok van 8 bij het tweede deel van de Rock'n'Roll at 70 Show. Nu tijd voor de band van de maand. De maand september. Nanda Maas heeft gekozen voor de band Styx deze maand. Je hoort zo het nummer Renegade. Staat op het album Pieces of Eight. Is hun 8e studioalbum. En het kwam september 1978 uit. Renegade is de 3e single. Want daarvoor zaten nog Blue Collar Man en Sing for the Day. Maar dit is Renegade. Oh.

0: inmiddels 24 minuten over de klok van 7. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 15 september 2026. Je hoorde de Beatles, inderdaad, met Love Me Do. Vandaag in 1962 brengen de Fab Four een bezoek aan de Daily Mail in Londen. En hebben bij deze krant een interview met de heer Peter Jones. Het onderwerp. Hun eerste single inderdaad met de titel Love Me Do. Het zou 5 oktober 1962 uitkomen. En meneer Peter Jones zei achteraf dat hij de Fab Four, nou ja, een groep van niets vond. Eigenlijk helemaal niks. En daarmee staan wij vrolijk met onze muzikale tijdmachine. In het geweldige jaar 1962. Ik ga naar 1976 toe. Je wordt de nummer 1 uit de tipperaden. Deze week hoor je Appie West met het nummer Memory of Life.
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

De heer Lou Rawls met het nummer You'll Never Find Another Love Like Mine. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 38 tot en met week 46. Totaal 8 weken. Met als hoogste notering nummer 14, waar het 2 weken stond.

0: de Nederlandse top 40 van vandaag hoor je Dolly Parton. Jawel, opnieuw uitgebracht haar Jolene en geremasterd. Hij staat deze week op nummer 34 in de Nederlandse top 40. Nu tijd voor Rollator Hits uit de jaren 80. We blijven nog even bij de top 40, want 15 september 1984 kwam op nummer 32 binnen het nummer On the Wings of a Nightingale. Hier zijn de Everly Brothers.
1: ...1984.

0: muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.
1: 1989.

0: nummer Let Love Rule. We zijn klaar jongens, inderdaad. Dat is van Lenny Gravett. Staat op het album met dezelfde titel. Zijn debuut studioalbum. Nummer dat je hoorde kwam uit op single 23 juli 1989 om precies te zijn. Daarna kwamen nog vier singles. I Built This Garden For Us, Mr. Cab Driver, B and Does Anybody Out There Even Care. Alle vier deze singles kwamen uit in 1990. Donderdagavond, na de klok van 8 uur, staat dit album ook klaar bij Album Tracks. Maar dan met twee nummers die niet op single uitkwamen. Tijd voor het item A Song With Directions In The Title. En ik begin met de heer Tony Crystal. Christie moet ik zeggen, met het nummer Is This The Way To Amarillo? En dan de Poppy Family featuring Susan Jack met Which Way You Going Billy? Vragen, vragen, vragen, vragen.
1: ...1971.
0: Ik weet het antwoord.

Het komt uit 2026. Maar het had net zo goed uit 1968 kunnen komen. Je hoorde de Womack Sisters. Toen waren ze waarschijnlijk nog niet geboren. Nee, precies. Met het nummer All Around. Komt van hun debuutalbum, studioalbum. Met de titel The Womack Sisters. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. De titel van het nummer deze week is Is This Love? En de keuze ging tussen Frankie Miller en Whitesnake. Totaal 51 van u brachten 1 stem uit. Frankie Miller kreeg 18 stemmen. Whitesnake 22 stemmen. Frankie Miller en Whitesnake kregen er 10. En daar is er altijd eentje, precies. Die zei, doet u alsjeblieft geen van beiden. Nou, dat is niet gelukt vanavond. De keuzeplaat van deze week is Whitesnake. Met totaal 32 stemmen. Is this love or what?

iedereen genieten van de Balkjebeer. Ga naar de dichtstbijzijnde familie en haal daar je Balkjebeer en maak kans op meer. Spaar ze allemaal, ook de broertjes en de gang. Knip de bon uit, vul deze in en gooi hem weg. Iedereen heeft hem al, jij nog niet. De Balkjebeer. Want zonke, handen zei, hakee.

0: met Eindhoven Radio.
1: Ja, hoi met Hanneke.
0: Hoi Hanneke.
1: Ik lig nu te luisteren naar je en ik word zo opgewonden van je.
0: Ja, gaat het wel lekker met je?
1: Ja, het gaat heel lekker. Ik vind het fijn je stem te horen.
0: Ja, maar Hanneke, dan hoef je toch niet te bellen? Die hoor je zo ook wel.
1: Dat is zo, maar dan kan ik je niks vertellen, Tim.
0: Nou, ik geloof dat je me nooit veel te vertellen hebt, of heb je wat leuks te vertellen?
1: Nou, ik zat laatst mijn oksels bij te werken. Toen vloog mijn tondeuze vast, dat deed best pijn.
0: Ja, dat geloof ik.
1: En nu krijg ik hem niet los. Ik loop al weken met die tondeuze onder mijn arm.
0: Nou, op zich wel handig, dan heb je altijd dat ding bij de hand.
1: Ja, dat dan weer wel. Maar ik weet niet zeker of die tondeuze onder de douche mag. Dus ik stink een beetje.
0: Nou, gelukkig ruik ik je niet door de telefoon. Ja, maar wat moet ik daar aan doen dan?
1: Heb je misschien een tip voor me?
0: Ja, natuurlijk. Koop een nieuwe tondeuze en hang die onder je andere oksel.
1: Ah, bedankt. Daar kan ik wat mee.
0: Ja, prima Hanneke. Ik ga weer verder hoor.
1: Oké, lekkere vent van me.
0: Ja, later. Doei.
1: Tot later weer.
2: iTurn Radio.
3: Zo, dat was een oud gesprek. Dat was uit 2013, mensen. Het echt prille begin van de iTurn. Whitesnake was trouwens ook de eerste plaat die werd gedraaid volgens mij. Maar niet deze. Maar Boom 238 vroeg deze aan. Whitesnake met Is This Love. Met ham en kaas natuurlijk erbij. Hè. Zo voor jouw weekend. Rond met een gat in het midden.

ondertussen gevonden heeft, die liefde. Whitesnake, Is This Love. Uit 88 stond 5 weken in de top 40 met 23 als hoogste notering. En dan zometeen een Loose End met Hanging on the String in een iTunes-edit. Eerst deze fresh dance mix van Prince met Pop Live. En Mark vroeg het aan, hè, die zei het in de chatroom. Dus ik neem aan dat het een aanvraag is. Ja, er staan vraagtekens bij, dus dat moet wel.

tegen van Esther van 23 jaar. En ze zegt, ik ben nu 7 maanden bij mijn vriend, maar hij kan de kleine man in de kano niet vinden. Als je begrijpt wat ik bedoel. En daardoor ben ik verslaafd geraakt aan een speeltje dat altijd werkt. En we gaan binnenkort samen op vakantie naar Spanje. En ik wil niet dat hij 's nachts wakker wordt van het gezoem. Kan ik hem wijsmaken dat er hele grote muggen bestaan.

0: Deze van Suzanne Vega, Marlene aan de Wall. Ja, dat doet deze wel, maar die komt ook weer uit 1985. Live and Kicking natuurlijk van Simple Minds. Heerlijke plaat, rond met een gat in het midden. En dit is zo'n plaat die gaat wel prima zo in zo het begin van je weekend, dacht ik, hè? Ja.
1: You turned me on.
0: Ja, precies, dat dacht ik al wel.

Dat is even lekker, toch? Of niet? Renan Pitanga met Don't You in een dark pop version was dat. Speciaal voor Moon. Die vroeg het aan natuurlijk. Zometeen Robin Rez met Clubhopping. En een teaspoon. Eerste Love Sees No Color. Heb ik gewoon zin in. Hoe oud alweer? Ook komt dat uit 1993.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.